0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat

binnen. Notabene in de biologische winkel met mijn goede voornemens. En dan staat daar zo'n wijf. Zo'n wijf dat daar werkt. Zo'n wijf met zo'n groene schort om. Zo'n wijf met zo'n bek van... Wij eten gras. Dus wij leven langer. En ze hebben in de biologische winkel ook altijd alle tijd. En ik niet. Dus ze hebben eigenlijk vanaf het moment dat ik daar binnenkom... mijn tijd en hun naboe kwijtmeurende poten. En ik zeg tegen dat wijf met een zure dezenbek... Ik zeg, wijf, moet jij eens even lekker luisteren naar mijn wijf? Ja, daar houden ze van, hè? Als je zo aanspreekt, lekker oer. Wijf, moet jij even luisteren, wijf? Ik wil van jou graag producten zonder suiker. Ik zeg dat even eerlijk tegen jullie. Dat is de enige reden dat ik daar boodschappen doe. Ik mag geen suiker, daar word ik druk van. Ja, dat is gelul natuurlijk. Is nooit bewezen, ik heb net een mas op. Maar goed, ik zeg dat tegen haar, zodat zij weet dat ik producten zonder suiker wil. Zegt zij vervolgens tegen mij, zonder dat ik haar ooit om gevraagd heb... Oh, maar ik mag ook geen boter en geen suiker en geen eieren... en ik drink ook geen melk en ik eet niks dat onder de grond heeft gegroeid... en ik eet ook geen dode dieren. En dat interesseert me echt geen reet. Echt, al mag jij alleen maar gegiste Zuid-Koreaanse geitendarm vreten... mis dat met volle maan 3 uur buiten heeft moeten staan rotten... dat je dan alleen maar op kan eten in die Indiaas houten bakkie met horoscooptekens erop. Het interesseert me geen reet. Want wat krijg je dan ervan als je toch per ongeluk melk drinkt, vraag ik haar. Nou, buikpijn en af en toe een boertje. En het spijt me dat ik het zeg. Het spijt me dat ik het zeg. Maar het enige wat ik dan nog kan zeggen is... Wijf, jij moet eens een keer goed genomen worden. Het liefste in je reet, want je kut zal ook wel veganistisch zijn. Ja, zeg, dan moet bij jou eens een keertje flink in je diksap worden geklotst. En dan goed vol spuiten met lekker onder de grond gegroeid zaad. En voor je het weet ontspan je dan per ongeluk en dan ben je er zo vanaf. Eigenlijk heel logisch. En ik reken af. Duur! Duur! Er zit geen flikker in die producten, hè? Geen boter, geen kaas, geen eieren, geen melk, geen suiker. Niks dat onder de grond heeft gegroeid. Maar duur! En dan vraagt ze dus niet of ik een tasje wil. Dus ik moet vragen of ik een tasje mag. Maar ze heeft alleen maar een hele grote papieren tas. En daar staat heel groot biologische winkel op. Daar ga ik echt niet mee lopen, daar ben je een target. Want ze heeft het liefste, ja, want ze heeft het liefste dat ik een gebruikt tasje neem. Sorry? Een gebruikt tasje, dat is beter voor het milieu. Een gebruikt tasje. Hier heb ik nog een paar volle gebruikte condooms voor je. Kun je die lekker om je Rudolf Steiner courgette doen? Kun je daar lekker mee in je sojajoghurt roeren? Even lekker homeopathisch door je scharreleierstokken heen beuken? Chakra, chakra, chakra. Want er is helemaal niks mee aan de hand. En jij bent niet hip. En je bent niet alternatief. En je straalt geen enkele seks uit. En dat vind ik het meest ongezonde wat ik ooit heb gezien. Met je India-jurk met spiegeltjes. Zodat je jezelf 100 keer kan zien. Ik heb mezelf gevonden! En op een dag ben ik daar in 1 keer doorgelopen. Met mijn 2 gebruikte tassen. Met daarin mijn suikervrije ijs. En mijn suikervrije chocolade. En mijn suikervrije tampons. Anders word ik daar ook heel erg druk. Hai. En toen ben ik in 1 keer doorgelopen naar de Dirk van den Broek. En daar heb ik een taart gekocht. Een sojaloze, grasvrije, satanisch linksomgedraaide chipolata taart. Met extra veel melk en extra veel suiker en extra veel onder de grond gegroeide ingrediënten. En dan ben ik naar die kut van die winkel gedraafd. En ik heb gezegd, vretenkring, vreten, ik wil zien of je eraan doodgaat. Ik wil het zien. En ik heb die doos open gedaan en die taart in de bek gestopt. En ze frat het. En ik zei, hoe smaakt het? Hoe smaakt het? En ze huilde! Ze huilde! Ze huilde! En ik weet zeker dat dat van ontroering was! Want zoiets geils had in haar hele leven nog

0: What the two in a room can do.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Nu het nieuws over het klimaat. Het is niet meer weg.
3: Klimaat. Dat is lastig hoor.
4: Pap, serieus. We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
5: En de overheid, die moet ook meer doen.
4: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
6: En dat heeft echt zin allemaal?
3: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Ook voor onze kinderen.
7: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

0: heb dit jaar ook een brief gekregen van de Nederlandse Spoorwegen.
1: Ja, die heb ik ook gehad, dus dat is niet zo apart natuurlijk.
0: Nou, ik heb nog een brief gehad.
1: Zo.
0: Ja, was van het Centraal Justitieel Incassobureau. Ja, dat is omdat ik wat vaker met de auto ga vanwege de trein. En er zijn dus plekken in Nederland, dan mag je maar 70. En als je dan 76 rijdt, dan krijg je een boete van 180 gulden. En dan krijg je een brief van het Centraal Justitieel Incassobureau. En ik moet eerlijk zeggen, ik was het daar niet zo mee eens. Ik vond het ook te veel. En ik vond het oneerlijk. Het werden ook te veel brieven. Dus ik ben het er gewoon niet mee eens. En daarom heb ik nou een nieuwe methode. Dat is de methode Milosevic. Ik erken ze niet.
1: Ik kreeg een brief van de Nederlandse Spoorwegen. Het was het einde van de zomer. Ik kreeg een brief en daar stond op: geachte vaste klant van de NS. Want daar ben ik, hè. En toen zeiden ze: wij sturen u deze brief als service aan u, de reiziger. En toen kwam er een lijstje van verbindingen die voortaan ging uitvallen. Ik dacht, nou, dat begint al lekker. En toen schreven ze: wij vertellen u dit om de voorspelbaarheid van uw reis te vergroten. Dat is het nieuwe idee van de NS. Geen dienstregeling, nee! De NS eindtijden bingo! We weten het zelf ook niet! Wat ik wil weten, is er hier iemand aanwezig die werkt voor de Nederlandse Spoorwegen? Hoef je niet te lachen, ze zouden nu binnen kunnen zijn. Iemand, heel goed, Lex. Iemand van de NS. Liefst een conducteur.
0: Ja?
1: Conducteur?
0: Of zit je...
1: Iemand die naast iemand zit die conducteur is ook goed, ja.
0: Ja, dat mag ook, hè.
1: Ik zeg altijd NS, NSB, het scheelt maar één letter. Dat is wel waar.
0: Ja, schijn nou toch uit. Ik denk dat het personeel heeft toegegeven dat ze zelf ook af en toe schuld zijn aan de vertragingen. Dat ze gewoon saboteren de boel. Dan ben je toch goddom een landverrader? Dan moet je toch gewoon kaalgeschoren worden? Dan hoor je toch gewoon op pek en veer het land te worden uitgezet op een trein naar... Die rij je natuurlijk niet dan. Oké.
1: Is er een conducteur aanwezig? Even voor de duidelijkheid, Lebbes en Jansen staan volledig achter het personeel.
0: Nee, dat is echt, hè? En het mag ook een conducteur, of je bent een stationschef.
1: Stationschef.
0: Of je bent treinsurveillant, mag ook.
1: Treinsurveillant.
0: Ja! Ja, er zijn mensen, en die worden 's morgens wakker, en die denken, oh ja, ik ben treinsurveillant. Wat ik gewoon even wil weten van iemand bij de NS, of er leiding is.
1: Leiding!
0: Geeft er iemand leiding aan de NS? Want ze moeten toch van iemand op een gegeven moment dingen te horen krijgen. En dat is dan de persoon die leiding geeft.
1: Tuurlijk.
0: Want weet je, kijk, moet je luisteren. Ze hadden ruzie. Ze hadden het begin deze zomer ruzie tussen het personeel en de leiding. Dus dan is er leiding. Dat kan niet anders. Als ze geen ruzie samen hebben. En toen zei de leiding dat ze ruzie hadden, omdat ze hadden een dienstregeling gemaakt en dat konden ze niet meer veranderen. Het was juni en ze hadden er 2 jaar aan gewerkt en die dienstregeling stond vast. En toen was het na de vakantie en toen hadden ze elke dag een andere dienstregeling. Hoe flikken ze dat?
1: Daar zou ik graag een brief over ontvangen. Dat lijkt mij mooi.
0: Moet je dan luisteren?
1: Je zit midden in de hel.
0: Dan zeiken ze over dat rondje rond de kerk. Daar blijven ze maar. Ze willen geen rondje rond de kerk. Een rondje rond de kerk. Luister, simpel. Eventjes, even onder elkaar, ja? Dan ben je, dan moet je, vaste traject heb je dan. Dan moet je altijd van Groningen naar Rotterdam. Daar staan je vaste...
1: En terug.
0: En weer terug. Want dat is het idee, hè? Vaste trajecten. Dus Groningen, Rotterdam en terug. Dan wil ik nu weten, om welke kerk ga je heen? Soms Jezus, zo staat Jezus zo. Is Jezus tegenwoordig het zijn? Van ja, ze mogen er door, ze mogen er niet door. Het is raar.
1: Iemand van de NS.
0: Of iemand van de KPN, want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Midden in de NS.
0: Ja, maar de KPN gaat het ook niet goed mee. Er moeten bij de KPN 2800 mensen moeten eruit. En er is geen leiding bij de KPN, want ze weten niet eens wie ze eruit moeten gooien.
1: Ook spannend.
0: Ze hebben geen idee. En toen dacht ik, dat is mooi, want nou zijn wij aan de beurt. Hè. Wij als consumenten hebben nu de macht, want ze weten niet wie ze eruit gooien. Dus wat je kan doen, als je naar huis gaat, dan bel je inlichtingen op. Dan bel je inlichtingen op. Ja, dat doet zijn ding. Ik kan het ook uit het hoofd. Ik kan gewoon doen en dan word ik verbonden. Ik kan dat nou eenmaal. Is een gave. Ben ik niet trots op. En ik kan ook faxen nadoen. Neem ze op en dan doe ik...
1: Lemmers kan heel goed. Hij heeft alleen geen vrienden om te bellen. Maar ga gewoon door.
0: Gaat het niet om.
1: Althans, maar hij belt ze wel eens, maar in mijn nummerherkenning. Dus die neemt me niet op.
0: Nee, maar luister.
1: Lemmers,
0: heb je ingelicht? Nee, dat trap ik niet meer
1: bij
0: in.
1: Bij de Sabena. Sabena, ik doe een Belgisch vliegtuig. Bij de Sabena moesten er in één klap 8000 mensen uit. Ik denk, mensen, Belgen, het blijven mensen, weet je wel. En je kan ze niet allemaal in een kelder stoppen. Dat kan natuurlijk niet. Nee, er zijn natuurlijk leeftijdsgrenzen aan.
0: Waarom heet het een pielenmuisje? Waarom heet het bij een 13-jarig jongetje een pielenmuisje? Ja. Wat heb ik dan tussen mijn benen hangen? Een rat? Ja, even de KPN.
1: Een marmotje. En toen vroegen mensen mij, hoe ging het zo mis bij de Sabena? Ik zei, nou, dat is een Belgische luchtvaartmaatschappij. Het probleem was, de stewardessen mochten kaart lezen. Dus je vliegt transatlantisch, je bent halverwege de oceaan, zegt zo'n meisje. Ja, daar hadden we eraf gemoeten.
0: Ik moet luisteren, KPN gaat echt fout. Ik moest mijn hi-mobiel moest ik verlengen, weet je? Ja, hoi. En ik ging dus naar zo'n winkel toe, KPN Telecom winkel, om te laten verlengen. En hi houdt het simpel.
1: Hi.
0: En hi. En daar hou ik van. Want ik vind
1: simpel.
0: Het lekker als mensen tegen me zeggen, ik ga het voor je simpel houden. Denk ik, hou van jou, man. Vind ik goed, vind ik heel cool.
1: Hi.
0: He? Dus hi. Dus ik ga naar die winkel toe en er komen twee van die blazers op me af. Ik zeg, hi, hi, hi. En ik zeg, leg mij nou eens even uit hoe dit zit met hi houdt het simpel.
1: Simpel.
0: Toen kwamen ze met hi. En ik krijg zo'n schema van hoe het eruit ziet. Dan krijg je een schema. Aan de bovenkant staat dus waar je allemaal naartoe kan bellen. Dat is sms 06 vast buitenland, 06 buitenland, sms naar het buitenland, blablabla. Dan is het waar vandaan je belt, dus met sms, zonder sms, prepaid card, met een abonnement, zonder abonnement, 06 vast dinges. Het was een overzicht met 64 vakjes.
1: 64!
0: Het was een matrix met 64 vakjes. Ik heb een IQ van 181. En dat is een aantal keren nagemeten. Ik ben doctorandus economie. Ik hoor bij de top 5% van Nederland. En ik snap er geen hol van. Als ik het al niet snap, hoe denk je dan dat Jan Lul op de Albert Kuip er een hout van kan begrijpen? Al die mensen van de PTT moeten dood. Die moeten in Tora Bora worden afgezonken. Allemaal een eigen desi-kutter. En over, uit, afgelopen. Schoenen aan, lont aansteken. En gaan met die benauw.
1: Ik zou hem zeker niet aanmoedigen. Ja. Toen las ik.
2: Mix 24. And now, the moment you've all been.

Van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

0: En dan nu, dames en heren, onze volgende gast die een triest record gebroken heeft. En dat is meneer De Lange. En meneer De Lange heeft een triest record gebroken omdat hij de meest bestolen man in Nederland is. Ik vraag uw aandacht voor meneer De Lange. Meneer De Lange, gezellig dat u er bent. Komt u er even bij staan bij de microfoon? Een beetje verlegen. Maar meneer De Lange, eigenlijk bent u een beetje... Komt u er even bij staan, meneer De Lange? Bij de microfoon, graag, ja? Ja, ik zal wel voldoende afstand blijven houden. Want het is eigenlijk... Bent u een beetje de tegenhanger van onze kandidaat uit de vorige show? Want dat was namelijk een man die zo vreselijk veel gestolen had. Heeft u dat programma gezien? Dat
1: heb ik gezien, ja.
0: Ja, dat moet wel heel naar zijn geweest voor u.
1: Vreselijk, vreselijk, vreselijk.
0: Want u bent namelijk bestolen van uw auto.
1: Ja, ik wou instappen.
0: Ja.
1: Toen zat ik meteen op de olievlekken.
0: Dat zit niet zo lekker, hè?
1: Niet zo lekker, ja.
0: En uw televisietoestel bent u ook al kwijt?
1: Ja, ik zat net lekker te kijken.
0: Ja.
1: Dan kwamen ze het weghalen.
0: Dus u zat er zelf bij, begreep ik dat goed?
1: Ja, dat was een soort stelenbingo.
0: Ja. Het is wel jammer van het toestel, hè?
1: Het is een heel mooi toestel.
0: Oh ja?
1: Met een glas van voren. Oh. Dat is 28,50.
0: 2850 gulden. Nou, dat is inderdaad wel veel, ja.
1: Nee, per maand.
0: Per maand? Oh, dus eigenlijk was het niet helemaal van nu.
1: Ik had net afbetaald.
0: Oh. En hoe zat dat dan gegaan met uw tafelzilver?
1: Ik zat net lekker te eten.
0: Ja, u vertelt u zeker een fabeltje,
1: heus niet,
0: hè?
1: Heus niet, heus niet.
0: Nee? Hoe kan dat nou?
1: Trokken ze het zo uit mijn handen.
0: En u zei niet?
1: Nee, wat moet je zeggen?
0: Zeggen.
1: Ik had net mijn mond vol.
0: Dat dit allemaal kan in deze tijd.
1: Ik heb nou alleen nog bestek 81.
0: Oh, daar doe je ook niet veel mee, hè? Nee. Maar ik had trouwens heel even een vraagje tussendoor, meneer De Lange. Wilt u misschien iets meer in de richting van de camera kijken? Dan kunnen de kijkers u thuis ook even zien.
1: Ja, ja? Moet kunnen.
0: Dat dacht ik ook wel. Maar u bent toch wel verzekerd tegen diefstal?
1: Ja, ik had allerlei verzekeringen.
0: Allerlei verzekeringen, ja?
1: Verzekeringen. Ja. En toen wou ik aangifte doen. Toen was mijn polis gestolen.
0: Dus u kreeg helemaal niets terug van de verzekering?
1: Alleen het hoesje.
0: Wat moet je daar nou mee? Hè? Maar dan moet u me toch eens vertellen. Wat vindt uw vrouw hier nou van en uw kinderen? Maak het nou een beetje. Klopt dat wat die mensen zeggen?
1: Alsjeblieft u.
0: Klopt dat wat die mensen zeggen in de zaal?
1: Ja, dat klopt, je.
0: Ja. Maar hoe kan dat nu?
1: Ja, ik was net lekker...
0: Ja, meneer De Lange, wat was u aan het... Wat was u aan het doen?
1: Postzegels aan het inplakken.
0: Oh ja, en
1: toen ging ze er op de fiets vandoor. De kinderen zaten achterop.
0: Achterop, ja, allemaal?
1: Alle zes. Ja. En die zongen het liedje... Heid, heid, heid, we zijn hem lekker kwijt.
0: Ik kon er natuurlijk niet langer tegen de spanningen.
1: Spanningen.
0: Dat zal het wel geweest zijn. Maar wat vindt u nou van die man uit het vorige programma die nou zo vreselijk veel gestolen had? Wat vindt u daar nou van?
1: Ja, mijn bescheiden mening.
0: Ja?
1: Ja.
0: Ja, zegt u het maar.
1: Ja, dat durf ik niet zo goed te vertellen.
0: Nee, nou, gaat u gerust uw gang. U hoeft nergens bang voor te zijn.
1: Maar die man, die moeten ze van een kerktoren op een punthek gooien.
0: Vindt u dat niet een beetje te?
1: Nou, een beetje te, ja.
0: Maar u zou het toch wel leuk vinden, geloof ik?
1: Ja, hartstikke leuk vinden.
0: Gelukkig dat uw wens niet vervuld kan worden, want het zou een beetje een vreemde boel worden allemaal, ja, hè?
1: Satéetje gaat er wel in. Ja.
0: Meneer De Lange, ons programma moet wel doorgaan. Ik had nog een laatste vraag. Waarom kijkt u nou toch alsmaar naar beneden?
1: Nou, die schoenen wou ik wel graag houden.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

to tell my story.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoegheid, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer. Moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zo'n Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe. Moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken. Een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
2: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kick me aan. Oh, must hem kick me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Dan zien ze... Nee, luister. Zien ze staan, beleid op... Hé, hey, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik opeens denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank en dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen,
3: handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet? Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Daar ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt een Friese man aan.
3: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man?
4: Een

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Delen al vakantiehuizen met elkaar. En boeken. Fietsen. En zo zijn er ook deelauto's.
2: En je betaalt alleen als je hem gebruikt. Dus geen vaste lasten.
3: Het scheelt een dure aanschaf en onverwachte kosten.
4: Voor mij is het echt een duurzame keuze.
5: En ik kies steeds een andere. Precies wat ik nodig heb.
1: Delen maakt je wereld mooier. Benieuwd of een deelauto ook iets voor jou is? Kijk op startmetdelen.nl.

Je weet niet waar je aan toe bent als ouder tegenwoordig. Denk je dat je een zoon hebt? Nee hoor. Je hebt een meisje, blijkbaar. Ze moeten ook andere geboortekaarten maken. Gewoon, het is een zoon. En dan tussen haakjes, althans, vooralsnog. We houden je op de hoogte. Ja. Je moet op z'n minst bewust zijn van de mogelijkheden tegenwoordig. Op z'n minst. Ik bedoel, stel voor, ik krijg een zoon. Oké, okay? Ik krijg een zoon. En die blijkt homoseksueel te zijn. Ja? Nou, zou me niet uitmaken, voor alle duidelijkheid. Maar hoe ga je daarmee om? Stel, je weet dat niet eens. Ik weet niet eens hoe hij erachter komt. Hoe hij zijn ontdekt dat hij homoseksuele gevoelens heeft. Ik ben daar ontwetend in. Ik heb geen idee hoe dat gaat. Ik denk dan dat hij gewoon een keer is dan gebeten door een homo. Tijdens uitgaan. Als ik een gok zou moeten doen. En hij wordt de volgende dag wakker. En dan denk ik, nou, een trekkende pik. Denk ik dan. Maar nogmaals, ik heb geen verstand. Hoe zorg je dan als vader zijnde dat hij zijn homoseksualiteit gewoon gezond kan ontwikkelen? Want dat hoor je hem te gunnen. Dat gewoon gezond kan ontwikkelen. Dat hij niet onnodig veel gasten gaat neuken in een fietsenhok. Gewoon gezond. Als jij als vader de hele tijd begint over, hey, meisje dit, meisje dat, vind je al een meisje leuk? Heb je al een leuk meisje op het oog? Leuke meisje in de buurt? Maar hij wil helemaal geen meisje hebben, joh. Dan wordt het zo'n ding bij hem. Ja. Ja, ik hou, dat moet een meisje zijn van mijn pa. Maar ja, aan de andere kant, om alle opties te bespreken met hem, dat is ook weer ongemakkelijk. Hey, heb je een leuk meisje op het oog in de buurt? Of een jongen? Ik ken ook een leuk jongen in de klas? Lekker ventje? Eh? Maakt niet uit. Maakt niet uit. Maakt niet uit. Misschien wil jij je verkleden als een meisje. Heb je daar wel eens over nagedacht? Eh? Moet je gewoon zeggen hoor tegen pa, dan gaan we gewoon naar de andere kant van de winkel. Eh? Even kijken wat daar hangt. Sommige dingen zijn te gevoelig nou. Er zit niet overal iets achter. Hoe je bepaalde dingen zegt. Ik kom uit IJsselmonde. Hier is je vee vandaan. Om het hoekie. Ik ben opgegroeid daar. Wij hadden vroeger een travestiet in de buurt. Eén. Ik weet niet of dat de regel was. Dat maar één mocht. Gewoon maar één. Maar Menno de Travo. Dat is hoe we hem noemden. Menno de Travo. Niet om hem te pesten, dat was gewoon zijn naam. Menno de Travo. Dat was makkelijker voor ons. We hadden twee Menno's. Menno de Travo en Menno niet de Travo. Ja, hij vond het niet erg. Hij groette altijd terug. Het was niet zo'n gedoe. Hij groette altijd terug. Hey Menno de Travo. Ging een beetje lachen. Hij was al een luie travestiet hoor. Nu je erover nadenkt. Luie. Nul moeite. Nu... Je kan zeggen wat je wilt, maar nu zien er heel goed uit. Je twijfelt bij, is dat een man of een vrouw? Je ziet het bijna niet. Niemand twijfelt erbij Menno, kan ik je vertellen. Gewoon een pruik op en lippenstift. Ongeschoren. Niemand dacht, is dat een man of een vrouw? Iedereen dacht hetzelfde. Menno is een enge vent. Maar hij is wel aardig. Hij groeit wel tenminste terug. Dat is waar. Kijk dat hele ding van die Nicky tutorials. Hè? Dat iedereen weet waar ik het over heb. Bizar. Nationaal, internationaal nieuws. Hè? Je kan zeggen wat je wilt, maar dat is goede marketing van die gozer. En nu bij allemaal mensen die zeggen, ja, ik wist wel dat het een jongen was, ik wist wel dat het een gozer was. Weet je, nou, ik kon niet zien. Ik kon niet in de gaten. Ik moet wel zeggen, elke keer wanneer ik haar zag, want ze was toch vrijal populair, dan zie je haar. Elke keer wanneer ik haar zag, deed ze me wel heel erg denken aan Bill van Wie Is Het? Nee? Dit is misschien een generatiedingetje. Nu zijn wat jonge meiden, zometeen als je denkt, kijk gewoon even zoek op Google, Bill. Bill van Wie Is Het? Ja. Toen ik dacht, oké, ik weet niet wat het is, maar ik weet wel wie het is. Dat is Bill. Ja, daar hebben we Bill. Dan moet het een nieuw spel gaan worden. Wat is het? Heel ingewikkeld. Je hebt er nog twee over. Oh, er zijn nog twee. Oké, okay. Heeft hij blauwe ogen? Ja? Oh, oké. Okay. Oh, dat gaat goed. Lang haar? Ja? Oké. Okay. Ah. Snor? Ja, oké. Okay. Robert. Nee, Suzanne? Ah, kut, sorry.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now.
2: All day long.
3: In the mix.
4: Mix 24.

Zo. Bedank eerst maar even allemaal jezelf. Dat je de moeite hebt gedaan om hier vandaag naartoe te komen. Namaste. En jij ook namaste. En jij ook kei namaste. Dat je bent gekomen naar onze cursus Mindlessness. Mindlessness, even voor de nieuwelingen. De meeste mensen kennen wel mindfulness, hè? Van de rozijn. Dat je de rozijn niet zomaar in één keer mag doorslikken. Maar je moet eens gaan kijken naar de rozijn. Ruiken aan de rozijn. De rozijn in je mond nemen, maar niet gelijk doorslikken. Eerst hoe de textuur van de rozijn mindful ervaren. Zodat je elke ribbel met je tong hebt gevoeld en niet anders kan dan hem associëren met je oma die te lang in bad heeft gezeten. En pas dan de rozijn langzaam doorslikken. Ik zeg waarom? Het is een rozijn. Die moet je alleen langzaam doorslikken als die met 6000 andere vriendjes in een fles zit waarop staat Chardonnay. Zo zijn er ook cursussen voor mindfulle seks. Tantra seks, sommige mensen kennen het misschien wel. Komt er eigenlijk op neer dat je de hele avond tegen elkaar op ligt te rijden. Maar je mag niet klaarkomen. Ik zeg waarom. Waarom zou je in de Thalys stappen, hulde en rijden naar Parijs en dan vlak voor Gare du Nord zeggen nee, ik ga terug. Het leven is niet gemaakt om helemaal mindful mee te maken, hoor. Je gaat er niet mindful in de file staan. Dat je gaat denken, oh, wacht even. Laat ik eens even helemaal in het hier en nu. Dit moment even echt goed op me door laten dringen. Eens even kijken, waar exact bevind ik me eigenlijk in de kosmos? Waar is thans mijn kleine zaad uit Gods hand gevallen? Bij hectometerpaal. En nou dat ik er zo mindful mee bezig ben, kom ik ineens ook tot heel andere inzichten in de file. Zoals bijvoorbeeld, wat een prachtige snelwegen heeft mijn land eigenlijk, zeg. En wat fijn dat ik er zo langzaam overheen ga. Dan kan ik er nog meer van genieten. Dat is toch niet te doen? Je kan toch niet mindful je dagelijkse boodschappen gaan doen? Dan komt er namelijk een moment dat je dus bewust wordt van ik sta hier dus daadwerkelijk bij de diervriendelijke slager. Dat wil zeggen dat al het vlees wat ik hier in de vitrine voor me zie afkomstig is van dieren die uit eigen beweging naar de slager zijn gegaan. En hebben gezegd, slager, ik zie het niet meer zitten. Alsjeblieft, slager, wees zo vriendelijk. Maak me kapot. Dat is er niet te doen. Dit leven is niet gemaakt om helemaal bewust mee te maken. Daarvoor is er ook gewoon te veel aan de hand, weet je. Je hebt Parijs en Brussel en Syrië en Lesbos en Gaza en Dave Roelvink. Het is gewoon te veel. En daarom zeg ik mindlessness, dat is het antwoord. Je kan morgen al beginnen met hele kleine oefeningen in mindlessness implementeren in jouw dagelijks leven. Vanaf morgen lees jij mindless de krant. Alleen de strips. Vanaf morgen kijk jij mindless het journaal, alleen het weer. Vanaf morgen heb jij mindless intermenselijk contact. Zijn er problemen, zijn er moeilijke gevoelens of gedachten? Niet over praten, eerst een pilsje. En waar je dan voor staat van bewustzijn bereikt. Dat is heel bijzonder. Ik moet eerlijk zeggen, niet iedereen kan het. Niet iedereen heeft aanleg voor mindlessness.
gek genoeg vind je toch het grootste talent voor mindlessness eigenlijk in één epicentrum, geografisch, op de wereld. En dat is toch in Brabant. Wat daar wordt gepresteerd op het gebied van mindlessness, dat is ongekend. Ik heb het een keer meegemaakt. Ik was een keer op een excursie, hè? Een mindless walvis-excursie. En op een gegeven moment krijg je dan natuurlijk een keer een walvis voor de boeg. En dan wil je gaan determineren. En dan wil je weten, van, is dit een bultrug? Of is dit een blauwe vinvis? Of is dit een orka? En de mindless Brabander, die kan dat dan determineren. Puur op de kracht van mindlessness. Door het aan de walvis zelf te vragen. In zijn eigen taal. De mindless Brabander kijkt dan de walvis aan en vraagt gewoon: "Fuck!"

0: is begrijpbaar. Niet iedereen kan het. Ik had laatste meneer, die wou zo graag helemaal mindless worden. Hij zegt, ik laat alles los. Ik zei, nou, dat is goed. Hij liet zelfs een wind. Hij liet alles los. Maar op een gegeven moment zei hij toch, mevrouw, ik heb een gedachte. Ik zei, laat los! Hij zei, nee, ik kan de gedachte niet loslaten, want de gedachte laat mij niet los. Dat je de wereld wel kan willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want je zit er toch zeker zelf in? Suiker kan de cake wel willen buitensluiten, maar dat gaat toch niet? Want suiker zit toch zeker zelf in de cake? Ik begreep het ook niet gelijk helemaal. Maar hij zei, ja, je kan wel denken van, ah, ik ga de wereld buitensluiten en die engers van IS, die wil ik niet zien op een televisiescherm. Maar dan zie je ze straks door je eigen keukenraam, door je eigen straat. En dan kom je er niet meer van, wie zit er jij erin?
1: Ik zei, surdezem. En toen kwam ze zo aanlopen zo. Zei zo, nou, je schrijft surdezem, maar je spreekt het uit als surdezem.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ontvang je een NL Alert? Lees meteen wat er aan de hand is en wat je moet doen. Wees alert bij een NL Alert. NL Alert. Direct informatie bij een noodsituatie.

0: And now,
1: all day long,
2: in the mix.
3: Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Mix 24.

0: disco, where's your disco, disco?
1: Mix 24.
2: Ja, ja. Zo mensen, het liedje wat ik nu voor jullie ga zingen, dat gaat over een lief klein konijntje. Als jullie de tekst herkennen, zing hem dan maar lekker mee. Ja, ja, lief.

Serieus? Ja, ja. Zo, dat viel nog wel mee, hè. Maar we zijn er nog niet. Weet je wat we doen? We doen het gewoon nog een keer. Ja, ja. Lief klein.

neus. Ja, ja. Zo mensen, we gaan een beetje leven in de brouwerij brengen. We doen het nog één keertje. Alleen gaan we steeds een beetje sneller. Ja, ja. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief klein konijntje had een vliegje op zijn neus. Lief

Ik denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kinderen moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe maar even een lol, zeg hij. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken. Zo, ik bedoel, ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn. Weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt. Weet je wel. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je? Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condooms. Hè? Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij eigenlijk, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. En dan zie ik mijn geld tenminste nog eens groeien terwijl zij er met de fik aan zit. Weet je. Ja, kijk, wat al die vrouwen hetzelfde maakt, het is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè? Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kusjes geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè? Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het best in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit eens? Ik zeg, man, ik ken dat hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zogenaamd wat spannends aangetrokken. Nou, zegt ze, Tony, bind me maar lekker vast. Doe precies waar je zin in hebt. Heb ik vastgebonden, ben ik gaan golven. Om te golven zoals ik het doe, heb je heel veel ballen nodig. Dat kan ik je wel vertellen. Toen zegt ze, de volgende ochtend, als jij nou niks aan je erectieprobleem doet, dan ga ik bij je weg. Nou,

sober. He got his bank.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand. Maar in de loop van het weekend komen lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe. Maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

Mijn vrouw en ik zijn vorige week op visite geweest bij de deurwaarder. We dachten, het hoeft niet altijd van één kant te komen. Ja. Het is wel een aantal jaren geleden hoor, dat ik dit heb opgeschreven. Wel een paar jaar terug. Ik kan er nou ook wel om lachen, maar het was toen verschrikkelijk. We konden de stroomrekening niet meer betalen. Nou, dat is wel zoiets stoms. Dan kun je in één keer de stroomrekening niet meer betalen. Maar het meest stomme was nog wel dat we ook geen flauw idee hadden hoe die stroomrekening iedere maand weer zo ongelooflijk hoog kon uitvallen.

0: op een keer opviel dat de buren midden overdag het licht aan hadden. Ik zei tegen mevrouw, hier, dat is het. Ze zei, wat dat is, ja, wat ik hoe zeg, dat is het. De buren tappen onze stroom af. Ah, zei ze, dat is een beetje al te snel geconcludeerd. Ik zei, niks al te snel geconcludeerd, ik weet het heel zeker, de buren tappen onze stroom af. Dus ik op hoge poten naar de buren, ik belde aan op mijn eigen kosten. De buurvrouw deed open en zei, buurvrouw, ik kom praten over het aftappen door jullie van onze stroom. Nou, de buurvrouw wist natuurlijk van niks. Maar, zei ze, mijn man kan zo weer thuiskomen, misschien dat die er wat meer vanaf weet. Dus ik wachtte samen met de buurvrouw de komst van de buurman af. Nou, de buurvrouw schonk mij een ongelooflijke smerige bak koffie in. Volgens mij opzettelijk. Dus toen ze weer even in de keuken was, gooide ik mijn koffie snel in de Sanseveria. De buurvrouw kwam terug en vroeg of ik een koekje bij de Sanseveria wou. Maar de sfeer tussen de buurvrouw en mij was om te snijden. En ik werd alsmaar chagrijniger en chagrijniger. Ik dacht, waar blijft die kerel van haar nou? De kamerdeur ging open en een buurmeisje kwam binnen. Hallo, buurman. Buurman, ik heb vanmiddag mijn zwemdiploma gehaald. Zo. Heb jij je zwemdiploma gehaald? Ja, buurman. Dus als ik jou in de kanaal gooi, dan zwem je zo weer naar de kant. Ja, buurman. Dan heeft het ook weinig zin om jou in de kanaal te gooien. Ja, nou, ik was enorm chagrijnig, hoor. Zo, wat was ik chagrijnig. Jullie hebben geen kinderen, hè, zei de buurvrouw. Nee, buurvrouw, wij hebben geen kinderen. Wij hebben een glazenwasser. Wat? Een glazenwasser. Ja, een glazenwasser. Oh, we zijn er wel zo gek mee met onze glazenwasser. Nou, werkelijk waar. Als we van tevoren hadden geweten, hè, hoe leuk het was... Daar waren we al veel eerder aan begonnen. Het is... Oh, zo'n leuk kereltje. Nou, moeten we er soms wel vroeg uit voor hem, hoor. Vanmorgen bijvoorbeeld meldde hij zich al om 6:30. Oeh, 6:30. Dat lijkt me wel een opoffering. Ja, dat is het ook wel. Maar je krijgt er veel voor terug. Hebben jullie geen glazen wasser? Nee. Nee? Oh, sorry. Hebben jullie bewust gekozen voor geen glazen wasser? Of kunnen jullie geen glazen wassen krijgen? Och, we stellen het nog even uit. En bovendien, als ik zie hoe vroeg jullie eruit moeten voor zo'n glazen wassen... en als ik dat ook zie bij andere mensen met een glazen wassen... dan weet ik niet zo goed of we dat er wel voor over hebben. Ja, maar geloof het mij, buurvrouw... een glazen wassen van jezelf is heel anders dan een glazen wassen van een ander. Om kort te gaan, het werd in één keer hartstikke gezellig tussen de buurvrouw en mij. Helaas werd die gezelligheid verstoord door een auto die een grimpak kwam opgereden. Oeh, hard, zei de buurvrouw, mijn man komt eraan. Dus ik trok snel al mijn kleren uit en verstopte mij in de kast. Ja. Goed, de buurman kwam binnen, die zag mijn kleren voor de kast door liggen. Hij deed de kastdeur open en ik zei, goh, buurman, ik hier? Ja, dat is ook waar, hè? Het zal hier maar gebeuren. Ik stapte piemelnaakt uit de kast en ik zei, buurman, ik kwam even praten over onze stroomrekeningen. Nou, het onderwerp was al lang onbespreekbaar geworden tussen de buren en ons. Nog sterker, het werd een volkomen onhoudbare situatie. Ja, een oplossing zou natuurlijk zijn verhuizen, maar ja, daar hadden we geld niet meer voor. Een betere oplossing zou zijn dat de buren gingen verhuizen. Of nog mooier, emigreren. Ja, Amerika, dat was het beste geweest. Ja, dat is een mooi land. Amerika. Daar hebben ze de doodstraf. Ja, dat hebben ze daar. Ja. De doodstraf. En dat doen ze met stroom. Ja, dat doen ze met stroom. En ze hebben er ook verschillende technieken voor om iemand elektrisch om zeer te helpen. Zo hebben ze in Amerika de elektrische deken. Elektrische deken, dan laten ze je inslapen. Maar het meest... Allemachtig zeg. U hebt de auto wel erg ver weg geparkeerd, dat is het probleem aan zijn. Goedenavond, dames en heren. Nou, u bent net op tijd voor de finale zo ongeveer. Ja, maar hoe ging het? U hebt net zoveel betaald als de rest natuurlijk, maar om de rest nog te laten... Ik heb jullie nog niet op de video, dat is waar ook. Ik voel dat wel. Zo, de hier. Maar het voert allemaal te ver om het allemaal weer opnieuw uit te gaan leggen. Dus ik kan moeilijk weer een hele 20 minuten terughalen. Maar als je zo vriendelijk wil zijn om op het teken van mij te roepen van geef niet, het droogt wel weer op. Dan ben ik met het verhaal rond. En dan heb je van mij ook gelast mee verder. De rest heeft het al gezegd, die hoeft allemaal niet meer. Dus het is gewoon, ik tel tot 3 en iedereen is stil. En als u dan roept... Iedereen is stil en als u dan roept van geef niet, het droogt wel weer op, dan is het verhaaltje rond. Ik tel tot 3 en dan geef, moet ik goed gelijk. Geef niet, het droogt wel weer op. 1, 2, 3.
1: Geef niet, het droogt wel weer op.
0: Prima. Nou. Nou, die nog, dat was zo'n band in Aalweg. Waar waren wij gebleven? De glazen was er aan wel hard. Hè? Oh, elektrische deken. Nou, in,

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: Ah joh. Het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.

hurt bad.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen de lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

Ik moet zo vaak denken aan mensen die maar één keer per jaar met vakantie gaan en ook nog met zo'n busreis mee moeten. Oh god, weet je wat het trouwens het allerergste van een busreis is? Dat is de humor van de buschauffeur, dat is echt. Oh. Zo'n man voorin met: goedemiddag mensen, mijn naam is Van de Heuvel, in Zwitserland van de Berg. En dat 4000 kilometer lang, zeg. Je leest er wel eens dat zo'n bus met onbekende oorzaak in de ravijn gesodemieterd is. Nou, ik denk dat ik wel weet hoe dat komt, ja. Ik denk dat er zo een als ik aan boord zat. Maar dat komt natuurlijk ook. Dat komt natuurlijk ook door dat woord Zwitserland. Kijk, dat Zwitserland, dat zit bij mij heel diep. Kijk, ik heb me net een beetje opgewonden over die wintersport. En ik wil u wel een beetje uitleggen waar dat vandaan komt. Kijk, al jarenlang gaat mijn gezin met wintersport. En al jarenlang ga ik mee. Ik ga altijd mee als chauffeur, als kok, als financier. Wel, kok en financier zijn ook alweer ontkoppelde begrippen. Ik ga mee als sleeptrekker, als sneeuwkettingenomlegger. Dat is ook zo'n handeling waarmee nog huwelijk al opgesneuveld is. Heeft iemand van u hier dat ooit moeten doen? Sneeuwkettingen omleggen op zo'n steile berghelling in Zwitserland. In zo'n jachtige sneeuw bij met van die koude klauwen. Terwijl al die Zwitsers dat al lang gedaan hebben. En met hun hand op de klakson zo langskomen. En jij zit al anderhalf uur met dat ding uit de macro. En op het moment dat je gewurgd wordt door je eigen sneeuwketting, roept je vrouw vanuit de auto: zo moet die niet hoor. Nou, mijn derde vrouw roept dat dus niet meer. Die weet hoe het met die eerste twee is afgelopen. Dat was toch een aardige echo, dat ravijn. Maar goed. Dan moet je dus gaan skiën. Maar dat deed dus nooit mee. Maar ik heb dus een zootje van die teringkinderen. Ik heb echt van die kinderen dat je echt spijt hebt dat je ze ooit hebt leren praten, weet je wel. Papa, papa, papa, papa, papa, papa, papa. Papa, papa, papa. Papa, papa, papa, papa, papa. Ja! Papa, alle papa's skiën. Jij bent de enige papa die niet skiet. Ze zeggen dat jij het niet kan betalen. En dan begin ik uit te leggen aan die kleine kinderen dat papa niet mag skiën van de verzekeringmaatschappij. Want papa heeft een zaak en papa kan zijn been niet breken. Het komt erop neer, papa is gewoon te lullig om even de premie op te hoesten. Maar goed, hè? Maar vorig jaar toen ging dat hele verhaal niet op. Vorig jaar toen heb ik een heel jaar niet gewerkt. Ja, dat weet u niet, maar ik heb dus een heel jaar Ola die heeft gedaan. U zult meteen hier in Zeeland zeggen: een heel jaar niks doen. Zo. En waar doet hij dat dan van? Van u. Ja? Dus dan bent u daar ook uit verlopen. Nou goed, hè? Dus ik heb een heel jaar niks gedaan. En om nou een lang verhaal kort te maken. Dus vorig jaar stond ik opeens op een paar van die latten met een paar van die huurstokken. En dan had ik een spijkerbroek en dan gewone schoenen. En dan van die hoge schoenen. En dan had ik een jek met zo'n capuchon, met zo'n koortje. Een beetje Maarten het Hart als man, zou ik maar zeggen, weet je wel? Dat je jezelf in de spiegel ziet en denkt: nou goed, dan maar een gereformeerde travestiet. Nou, weet je, er dat. Maar ik stond daar dus tussen allemaal van die hele snelle jongens, weet je wel. Echt van die Sportlife, dat soort jongens. Met zo'n helm en zo'n haarband en zo'n bril. En zo'n pak dat je denkt: goh, je zal moeten schijten, weet je. Dat soort mannen. Dat soort mannen. Maar wat je nou moet doen. Als je nou net zo'n lul bent als ik en je gaat ooit skiën. En je staat tussen allemaal van die hele snelle jongens. Moet je goed opletten. Die mannen hebben namelijk allemaal zo'n skipasje om. Met rechtsbovenin pasfoto. Daar moet je naar kijken. Dan zeik je in je broek van het lachen. Echt waar. Dan snap je ook in één klap waarom ze zich zo goed hebben aangekleed. Echt waar. Dan kijk je echt zo. Nou, ik heb een mooi verhaal. Ik heb een hele mooie vrouw. U kent haar niet, maar ik heb echt een vrouw dat als je die ziet, denk je... Nee, is echt waar. Ja, u kunt wel lachen. Maar echt, mijn vrouw is tjaka. Echt waar. Ze is echt een dijk van een wijf. Ik is ook niet zo makkelijk gegaan. Het was niet zo dat ik het café binnenkwam en ze zei... Hé, kan je? Ga je met me mee? En nee, echt niet. Ik heb echt 8 jaar op erin geluld. Toen zei ze, als je nu je kop houdt, ga ik mee. Ja? En ik lulde in dit tempo, dus het is wel een huwelijk met basis. Ja? Oké. Okay. Maar goed, mijn vrouw die kan dus heel goed skiën. En mijn vrouw is eigenlijk de reden waarom ik al jaren meega. En nu, vorig jaar, toen ging ik ook opeens dus mee skiën. Toen ging ik ook opeens mee naar boven. Dus opeens stond ik vorig jaar voor het eerst in zo'n treintje, weet je. En hier achter mij stond mijn bloedmooie vrouw. Die staat al jaren achter mij. En om mij heen stonden allemaal mannen zo. Die stonden naar mij te kijken. Van die mannen die al 100 jaar in zo'n treintje staan. En ik stond dus als ene

0: zeggen, dan was ik ook de enige met de skis aan. Dat moet ik wel... Ja, ik wist dat niet. Ik bedoel, dat... Ik stond op dat perron, dat treintje stopt, die deuren gaan open. Ik deed dus eerst die ene zo naar binnen, die kwam in het middenpad. Toen stond deze nog op het perron. En dan heb ik mijn oudste zoon met humor, die roepte naar die conducteur, we kunnen dus ook nog... Ik wist dat dus niet. Maar goed, ik sta dus in dat treintje. En hier staat dus mijn bloedmooie vrouw. En hier stond inderdaad zo'n hele snelle goos, ook met zo'n snowboard, weet je wel. Ik zei, je moet nog zagen, wist ik veel. Ja, ik wist dat niet, ik wist dat niet. Maar goed... Die gozer, die zag mij helemaal niet. Die zag alleen maar mijn bloedmooie vrouw. En die begon een beetje te geilen even. Een beetje. En ik zag dat mijn vrouw er helemaal geen bezwaar tegen had. Dus ik dacht, voor je het weet, wordt dat hier gewoon een wippie. En sta ik in mijn bindingen toe te kijken, zou ik maar zeggen. Dan kan ik wel een beetje met die stok gaan prikken. Maar goed, dat vindt zij weer lekker. Maar dat wist hij niet. Dus ik dacht, ik moet iets doen. Ik moet iets doen. Ik kijk op zijn pasfoto. Ik zeg, als je doorgaat, ruk ik je muts af. Klaar. Klaar. Gelopen koers. Gelopen koers. Maar goed. Toen moest ik dus gaan skiën. Nou, dat skiën was echt een drama. Echt als een iets te geile pedo gleed de kleuterklasjes binnen. Omdat ik absoluut niet wist hoe ik moest remmen. Na 3 dagen had ik de bijnaam Sesamstras. Echt waar. Als ik uit het treintje kwam, iedereen Pino, Pino, Pino. Ik had les in zo'n klasje, maar mijn gezin was weer bang dat ik niet naar het klasje zou gaan. Dus elke ochtend werd ik door mijn hele gezin opgebracht. Ja, ik ga heus wel. Ja, ik ga heus wel. En ik vond het helemaal niet erg in het klasje, want ik zat in het domste klasje van het hele dorp. En dan krijg je een beetje dat loerdersgevoel, hè? De rest is erger. Maar bij ons in het klasje zat een Engelsman, een beetje appelige echtgenoot. Een beetje zo'n major-type, een beetje zo'n loser die toch wint. En die kwam elke ochtend morning en ik ook morning. Mijn Engels was iets beter. En dan deed hij 1 ski aan en dan de 2 en tjak, weg was hij, meteen weg. Of we flikkerden met de hele klas uit de lift en dan bungelde die lift weer een tijd. En dan had je allemaal van die echte skiers en die gingen zich daar niet staan opwinden, weet je wel. Zo van, een beetje op dat horloge kijken, niet opwinden, duidelijk niet opwinden en maar op dat horloge kijken. Dat was wel heel aardig, ik heb dit verhaal een paar keer aan echte skiers verteld. Echte skiers, altijd geïrriteerd. Dat het makkelijk, hè, vond ik, om het een beetje af te zeiken. Is makkelijk, hè? Is vrek makkelijk om dat een beetje belachelijk te maken. Als je iets niet kan, dat je het dan lekker belachelijk gaat maken. Zo, ik kan het niet, nou, dan maak ik het lekker belachelijk. Makkelijk, hè? Heb je nog een hoop werk? Want zoveel kan je niet. Huh? Makkelijk, hè? Jongen, je weet niet eens waar je het over hebt, jongen. Met je wintersport. Wat bedoel je eigenlijk met liften? Bedoel je dan cabinestoeltjes, pannenkoek? Pannenkoek, weet je wat het is? Dat is een castrerende discus die door een agrarische autochtoon tussen je benen wordt geramd, waardoor je in 1 klap begrijpt dat het land als Oostenrijk grossiert in Wiener Zengerknaben. Ja? Ik heb nog nooit zo fluitend een vakantie bijna. Alleen al inderdaad al die rijen waar je dus de hele dag in staat. De rij bij de supermarkt, de rij bij de bakker, de rij bij de slager, de rij bij de kruidenier, de rij bij de treintjes, de rij bij de liften. Met de liften was altijd weer het ergste. Omdat ik niet zo goed kon, kwam er steeds zo'n gat tussen mij en de rest van de rij. En probeerde ik dat weer een beetje in te halen. En dan was ik er bijna en dan kwam dat gat weer. En dan hoefde maar zo'n gaatje te zijn. En zoef, er kwam zo'n snelle Duitser tussen. En die draaide zich en dan zei hij, auch Deutsch? Ik zei, nein, Jude. En op een gegeven moment dacht je, weet je wat ik doe, ik ga gewoon maar even een kopje koffie drinken. Maar als je dus een kopje koffie gaat drinken, sta je dus ook weer in de rij. En ik was altijd alleen, want mijn gezin wou niets meer met mij te maken hebben. Ik sta ook op geen één foto, kan ik u zeggen. En dan stond ik met zo'n leeg blad voor mijn buik en dan ging ik in godsnaam maar een spelletje doen, weet je wel. En dan kwam er iemand het restaurant binnen en dan ging ik vanuit de verte raden wat zijn nationaliteit was. En dan ging ik later langs het tafeltje om te controleren of ik het goed had. Dus dan dacht ik in de verte als een Belg of een Duitser of een Oostenrijker. En dan ging ik later ging luisteren of ik het goed gedaan had. Als ik het goed gedaan had, stond ik 1-0 op mezelf voor. Dat is ontzettend dom spelletje. Je leert er geen fuck van. Het zou zo op RTL kunnen, maar daar gaat het niet om. Het enige wat je ervan leert is dat ontzettend veel Duitsers vloeiend Nederlands spreken. En de laatste dag, toen mocht ik wel op de video. Mijn vrouw maakte video. En ik probeerde toch ook dat huwelijk nog een beetje te redden. Dus ik kwam iets te overmoedig kwam ik naar beneden. Om indruk te maken op mijn kinderen. En ik maakte dus echt een doodklap. Maar echt een doodklap. En mijn duim, maar echt heel erg mijn duim. Niet een beetje, maar echt pijn. Echt zo verschrikkelijk veel pijn. En ik zat in de wachtkamer van die dokter. En zo'n dokter op zondagochtend. En die dokter die komt daar maar niet, weet je wel. Dus je zit daar en je hoort wel het geluid. Je hoort het gezin van die dokter. En je hoort die dokter zelf. En dan denk je, nou moet die dokter komen. En deze zo'n pijn, helemaal misselijk en alles. In het begin was ik alleen. Maar later lag er tegenover mij een gecompliceerde dubbele beenbreuk. En die lag er zo van, waaah. Waaah. En ik zat daar zo tegenover, hè. En je weet dus ook niet wat je zeggen moet, hè. Je gaat ook van die domme dingen zeggen. Zo van, heeft u pijn?
1: zit die meneer, meneer, aha, meneer, meneer, aha, meneer, aha, u spreekt, u spreekt, u spreekt, u spreekt, u spreekt, u spreekt, u spreekt, Nederlands.
0: Zeg maar wel sneller dan jij.
1: Hij zit, meneer, meneer, meneer, ah, mag ik u wat, mag ik u wat, ah, mag ik u wat, mag ik u wat vragen?
0: Ik zie jou, hoor, meneer, ah, ah, ah, als ik nou, ah, als ik nou, ah, als ik nou, als ik nou, als ik nou, als ik nou, ah, als ik nou, als ik nou niet meer, als ik nou niet meer mag skiën van de dokter, als ik dan mijn skipas inlever, denkt u dat ik dan mijn geld terugkrijg? En ook ik werd in het gips gezet. En ik heb de laatste dag het hele industriegebied vanaf het terras bekeken. En ik heb mij afgevraagd wat in godsnaam de lol is van het skiën. Wat is er nou leuk aan om je 14 dagen lang met een miljoen mensen omhoog te laten hijsen... om je in diezelfde 14 dagen met dezelfde miljoen weer naar beneden te laten zoeken. Maar ik denk dat je het zo niet moet bekijken. Skiën is gewoon als het leven zelf. Je moet niet nadenken, je moet meedoen. Of misschien nog erger, je moet niet meedenken. Je moet nadoen.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks en als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

0: Nu ga ik een liedje vertellen. En een liedje vertellen over een tijd toen ik nog zo een heel klein manneke was, zo van een jaar of ongeveer, op opré bij benadering. Zoiets moet dat geweest zijn. Toen ik voor de eerste keer in mijn leven met mijn pa mocht meegaan naar de voetbal. En mijn pa, dat was een vreselijke supporter van voetbalploeg Anderlecht. Ga de geile nozel blijven of wat is dat? En ik mocht voor de eerste keer in mijn leven meegaan. We alle twee die autobus op, we rijden naar Anderlecht, we stappen daar af. Een volk! Een massa! Dat was precies een optreden van Urbanus van Anus. Het eerste wat mij daar opviel in die open nozelaars, dat was een meneer met een witte verfrompelde vest achter zo'n karreke dat stond te dampen en daar stond iets opgeschreven van hot streepken doch. En ik had dat zoiets lekker geroken. Ik direct tegen mijn pa. Oh pa, dat zou ik willen zien. Dat is een otrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosnostrofrosn Er liggen daar een koppel lappen rond mijn oren als een... En, ja, waar zat ik nu met mijn zeven? En ja, mijn, ik, 2 minuten daarna stonden wij dat toch aan dat karken. Hè, want ik ging van mijn pa thuis alles aan ons ma zeggen als ik niet kreeg wat ik wou. Hè. En mijn pa dan tegen die verfrompelde. Hè. Als een not, een frost, een nostro, een frotro. Hoe heet dat spel hier? Ja, maar jij moet toch altijd dienst hebben, hè? Zeg. Voilà. Allee, wat, zo van die sausjesjes, allee, wat kost dat hier? En dan die verfrompelde.
1: Met chucrut of zonder chucrut?
0: Hoe zit dat hier, een manneke? Moet dat chucrut op? Chucrut, wat is dat, hè, pa? Ah, wel, zuurkool, kwispel. Voilà. En zuurkool, dat verstond ik ook niet, maar zeg ik maar ja, daarmee had ik meer, hè. En ik kreeg dan zo'n wijd opengesperde sandwich, hè, met die televisie worst daar in het middenin, hè. Maar zo'n halve emmer choucroet en een pollepel mosterd en een gazet onder, hè. Dat waren nog van die hotdogs van voor de inflatie en zo. Kon ik daar niet in bijten, want ik had er toen nog zo geen grote muil op, hè. Maar als ik daar wou in bijten, of wel schoof die choucroet in mijn mouw. Of plakte die een mosterd op mijn rug. Als dat spel al half op was, die gazette en zo. Hè. Ik ging al zo helemaal vol. En de mensen rond ons hun nek en hun haar en zo. Want ik had moeten niezen. Hè. En ja, uiteindelijk dat stadion binnen. Ik goed gegeten. Hè, zo. Ik stond al direct met mijn spannende buik tegen zo'n balustrade gepletterd. Want van langs achter waren ze maar aan het aandringen en aan het aandringen. Ik stond daar te blozen gelijk als een aspirineke van... altijd maar te slikken, slikken om die notdog beneden te houden, hè. En van de andere kant krampachtig met een familienaam toenijpen om... om me daar niet belachelijk te maken, hè. Ik ben er al zo 2 uur aan een stuk gemorteld en gefart, gefrost, gefroort, gefloort... gelijk als in Chili, hoe zeggen ze dat niet meer. Afgezien, en zag ik daar nog niks. Oh ja, ik was een garm en een scheet groot. En al die anderen waren zeker 7 scheten groot. En naast mij stond er ook zo'n kleine pagadder van mijn ouderdom, met een trompetje. Telkens als de grote iets riepen, die kleine in mijn oor. Om tegen mij te doen alsof dat hij de match kon volgen. Hij stond zelf met zijn rug naar het veld. Maar ik heb daar toch zien een bal boven mijn kop vliegen met een scheidsbit erachter. En ik heb van leven zelf eens meegespeeld op een voetbalmatch. Dat was toen ik op concentratiekamp was bij de Bruin Paters daar. Hè. En elk jaar was dat een match tegen de Jezuïeten. De Bruin Paters in Bruin en de Jezuïeten ook. En alleen de allerintelligentste jongens mochten meedoen en ik stond van voor. Hè. En ja, mijn pad had nogal dikke ellebogen, hè, in het ministerie en zo. En als ik zo'n bal kreeg, dan was dat direct zo mijn eigen dribbelen en mijn eigen voorbijsteken, gelijk Van Impen. En onze kapitein die kwam af, langs Ginder! En ik kwam juist vandaar. En als ik zo wou rechtdoor lopen, werd ik altijd naar links getrokken. En ik tegenwringen, niks te doen, ik vlieg daar met mijn

Ik smak tegen zo'n plakkaat, sluikreclame daar van onderlijfjes. En ik lag er om mijn kop te schudden. Die redder komt af, spons in mijn mond, citroen in mijn nek. Ik weer zo fris als een onderlijfje dat veld op. Als ik wou rechtdoor lopen, links eraf. En dat was sabotage van die rotzakken van die jezuïeten, want die hadden mij twee linkse voetbalschoenen gegeven. Dat moet je tegenkomen, een jezuïet, dat een mens naar links doet afwijken. Maar bij die Bruin Paters was het niet beter. Ze. Ik had er een kameraad, die was een jaar of 12. Was die. Die was nog maar 3 maanden in dat college, hè, en die was al pater. Het was van moeten. Dat is allemaal niet waar, ze. Een goeie.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig van vrijdag tot en met maandag. Vrijdag loopt de temperatuur weer enkele graden op naar gemiddeld een graad of 25. En vooral in het zuiden kan het enkele graden warmer worden. In het noorden juist enkele graden kouder. Het droge weerbeeld houdt daarbij in eerste instantie stand, maar in de loop van het weekend komen lage drukgebieden wel dichterbij. Vooral vanaf zondag neemt daardoor de kans op buien toe, maar tot die tijd is het volop zomers en droog. Dan zaterdag wordt het een stuk minder warm dan op vrijdag. Door een matige westenwind wordt het in de kustgebieden 20 graden en op de stranden is het nog wat koeler. Landinwaarts kan het nog zomers warm worden met 25 graden of meer. En daarbij schijnt de zon. Zijn er sluierwolken en in het zuiden kan een bui vallen. Zondag trekken er meer hoge wolkenvelden over het land en ontstaan er enkele stapelwolken. Tussendoor schijnt ook de zon geregeld en op veel plaatsen is het droog. In het zuiden en oosten is er wel een buienkans, maar op de stranden wordt het 17 graden en landinwaarts wordt het warm met 20 tot 25 graden. Ten slotte maandag, dan krijgen we na het weekend te maken met een weersverandering. Voordat het zover is, blijft het op maandag nog veelal droog met zonnige periodes. En bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 18 tot 22 graden. Tot zover het nieuws.

olie med gokken, gokken. Blødsiden, dækken, dækken.

Van naam was Nostradamus. Hij kon heel goed voorspellen. Daar kon je een bewijs van spreken, midden in de nacht voor bellen. Maar ik weet dat dat niet waar is. Spaar me dus uw hoon, want in de tijd van Nostradamus was er nog geen telefoon. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, dit stond hem goed. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek, dit stond hem goed. Ja, zijn naam was Nostradamus, soms ging hij naar een café. En dan ging die daar een heleboel stennis lopen trappen. En dan zeiden de mensen tegen Nostradamus, misschien kan je dan wel goed voorspellen. Maar dat wil dan dus niet zeggen dat je dan automatisch ook gelijk heel veel stennis kan gaan lopen trappen. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus. Zijn naam was Nostradamus, hij werd een keer gevraagd of hij wilde figureren in een speelfilm. Maar had Nostradamus geen tijd en dat is toen niet doorgegaan. Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus, Nostradamus, Nostradamus met zijn strakke groene broek. Naam was Nostradamus. Hij vond dat als je een huisdier aanschaft, dat je daar dan toch ook wel de verantwoordelijkheid voor moet dragen. Terwijl eigenlijk zou hij daar niks over moeten zeggen, want hij had zelf twee Sint-Bernards honden en die liet hij bijna nooit uit. Nostradamus!

0: Ja! Så namn was Nostradamus. Hij had ook een achterneef. En die had een elektriciteitswinkel. En toen wilde Nostradamus daar vakantiewerk gaan doen. Maar dat hoefde niet. Nostradamus! Nostradamus! Nostradamus met zijn strakke groene broek. Ja, Nostradamus! Nostradamus! Nostradamus met zijn strakke groene broek.
1: Stolte
0: ja, zijn naam was Nostradamus. Hij droeg zoals ik al zei, heel vaak strakke groene broeken. En dan zeiden mensen tegen Nostradamus, zou je niet eens een keer een andere broek aantrekken? Maar dan zei Nostradamus altijd, ik maak zelf wel uit wat voor broeken daar gaan trekken.

Stock in the book. Stock in the book. Stock in the book. Stock in the book. Mad and dick a bubble, yeah. Stock in the book. Dick a dick a dick a bubble. Stock in the book. Die dikke lul van Nostradamus, yeah. Die dikke grote vette zwederige lul van Nostradamus, ja. En dan allemaal lekkere dikke wijven naaien, Nostradamus, ja. En dan ook nog goed voorspellen, ja.

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: Wat doe je?
1: Ik lees.
0: Wat dan?
1: Mijn aura.
0: Hoi, rood.
1: Goedemorgen, groen.
0: Nou, hier is het helemaal oranje. Zo'n oranje duster die achter me aan wappert de hele tijd. Hier is het helemaal goud. Met glitter. Glitter. Glitter. Glitter. Nou, hier gaan allemaal regenboogtouwen. Met vruchthagelkleuren. Maar hier is het helemaal paars. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, lila. Paars, paars, paars, paars, paars, paars, lila. Paars, paars, lila. Paars, lila. Paars, lila.
2: Dus, een heel kleurenfestijn.
0: Een heel kleurenfestijn, ja.
2: Wat leuk.
0: Dat lijkt heel leuk, ja. Maar je wordt er doodmoe van. Ik heb een pracht van een nacht als ik af en toe eens in zwart-wit droom.
2: Wat zie je bij mij feitelijk voor een kleuren?
0: Weet je zeker dat je dat weten wilt?
2: Ja, ja, dat zou ik wel eens willen weten, ja.
0: Beige.
2: Beige.
0: Beige. Met lever. Nou, hier is het novembergrijs. Nee, oudgrijs. Nee. Maar dit is een moeilijk stukje grijs. Een beetje als een oude duif met vette veren van de mayonaise. En de rest is aan de grond. Is poep. Pure poepkleur. Maar je kan het hebben hoor, meid.
3: Zomaar een dag. Zomaar een dag. Een dag waarin ik zelf alles mag. Zomaar een dag. Zomaar een dag. En wat er ook gebeurt, ik lach. En al giet het pijpen stijlen, moet ik al mijn dekens delen. Of ze zeggen met zoveel dat ik nooit meer zingen mag. Dat kan me nu niet schelen, want het is zomaar mijn dag.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Let op! Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

Buitenlanders die zijn oké, hè? Ah, buitenlanders zijn oké. Nou, daar liet je hem nog niet af. Maar als je... Want ze zijn oké. Want ik woon in een buurt in Amsterdam met heel veel allochtone mensen. Ik zal je zeggen, het zijn vaak de meest blanke Nederlanders. En die zijn super asociaal op straat. Die zeggen dus niks terug, hè? Als je gedag zegt of zo... Die zijn scheidjongen, die kijken niet eens aan. Die lopen gewoon zo. Loop zo door, terwijl... Allochtone mensen, man, die zijn open, die zijn hartstikke vrij. En sociaal, die zeggen gedag terug. Als jij gedag zegt, zeggen zij ook gedag. Ja, gedag, zoals zij het dan zeggen. Maar ja, dat is een cultuurverschil. Daar kun je niks van zeggen. Doe het goed. Mijn moeder is Italiaans. Ik ben zelf half allochtoon. Als je van mij wil weten wat een geschifte taal is... Als je van mij wil weten welke taal je niet moet vertrouwen... Nederlands. Dat is pas een geschifte taal. Ik heb familie wonen in de buurt van Rotterdam. Ridderkerk. Komen er mensen uit Ridderkerk? Ha! Ah, dat was een ja! Dat was een zachte ja. Terecht dat die zacht was. We gaan ze nu helemaal kapot maken. Nee. Maar Ridderkerk, of zoals mijn familie dat dan noemt, Ridderkerk... Ik weet niet wat ze dat doen, maar Nederlands praten is het niet. Want dan ging ik, als ik vroeger op bezoek ging bij mijn neefjes en nichtjes... dan deed mijn neefje, die deed altijd de deur open. En mijn neefje, die verneukte zelfs mijn voornaam. Die spelde Ronald heel anders. Die spelde Ronald, spelde hij R-O-N-O-T. Kwam ik daar aan, deed hij de deur open. Keek hij me aan en zei hij... Hey, Ronald! Ik had toch een L, papa? Waar is mijn L? Ronald. En daarna introduceerde hij een hele nieuwe letter. En die zit niet in het Nederlands alfabet. Die zit in geen enkel alfabet. Het is meer een geluidje. Het is niet eens een letter. Dus, en die zit in de volgende vraag. Eerst, hey, Ronald. En daarna kwam deze vraag. Geet die maan, zei hij, heb je zin in een broodje? Ik zeg, wat? Hij zei, ja, we gaan zo op een muurtje... Gaan we een broodje eten? Wil je een broodje op een muurtje? Ik zei, nee joh. Nee, want met een geluidje in je mondje... klink je een beetje als een trusje. Wat is nou weer... Dat is geen letter, dat is tocht. Nou, ik zeg... Kijk, we hebben heel veel te danken aan allochtonen, dat vind ik. En dit is een goed... De Surinaamse gemeenschap. Ik voel bijvoorbeeld ook een enorme band met de Surinaamse gemeenschap... Daar voel ik een band mee. Ik ben zelf ook verslaafd aan Groene Fernandez. Oh, dat is de shit, jongen. Ken je Groene Fernandez? Nee, hè, dat kent u niet. Nou, dat zal ik uitleggen. Dat is een frisdrank. En de vorige keer dat je naar een snackbar gaat, moet je bestellen. Het is een groen blikje. Dikke hint. En Groene Fernandez, daar is de meest zoete chemische troep die ooit op de Nederlandse markt is uitgebracht. Dat is zoet. Daar geloof je niet. Een slokje. Helemaal gek. Eens een blikje kopen en cadeau doen aan je oma. Zij weet weer dat ze leeft, jongen. Goddam. Heel zoet en ook super chemisch. Groene Fernandez is zo chemisch. Als je Groene Fernandez onder een microscoop legt... zie je alleen maar moleculen die je zo aankijken. Klopt, geen zak van. Maar lekker, dus respect. Dat is trouwens ook nog eens een keer zo. Als ik zeg, we hebben heel veel te danken aan allochtonen. Zijn vaak jongere mensen. Mensen, jongere generatie. Die zegt... Oh ja, what the fuck hebben we dan danken aan allochtonen? Fuck off. Want zo praten ze, hè? Nou, in ieder geval. En dan moet je een voorbeeld geven van wat we dan te danken hebben aan allochtonen. Dan zeg ik altijd... Nou, jongens, luister even. Misschien is dit wel een goed voorbeeld. Bijvoorbeeld zo'n serie als Knight Rider. Ja, Knight Rider. Met David Hasselhoff. Dat weten weinig mensen, maar Knight Rider... dat komt oorspronkelijk uit India. Knight Rider... dat ging in het begin... in het begin ging dat zo van... dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum dum. Maar ja, als je geen auto hebt met een lichtje wat zo gaat... dan heb je niks, hè? Wat zei je al, dat was een vent in een kruiwagen die zo deed met een kaars. Ja, dat is geen serie. Maar... hartstikke leuk. Ik weet niet meer waar ik het over... Oh ja, hier. Dit is trouwens heel stom. Telkens als ik tegen mensen zeg, ik was alleen in Madrid... dan krijg ik daarna heel vaak dezelfde stomme vraag. Dan zeggen ze, oh,
was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Wat is dat nou voor stomme vraag? Oh, was je alleen in Madrid? Hoe deed je dat dan met eten? Ja, zelf kou, hè? Wat is dat nou voor stomme? Alsof ik niet genoeg mijn mannetje sta om zelf voor mijn eten te zorgen. En het verschilde ook wel. Soms had ik echt alleen en andere keren dan had ik mee met families. En dan duurde het vaak tot na het toetje voordat ze er iets van durfden te zeggen dat ik erbij was komen zitten. Weet je wel, ja. Kom eens scheid aan. Nou, doet er niet toe. En ook, ik zit op dat terrasje. Mijn moeder, weet je wel. Mijn moeder is iemand die heeft altijd alle oplossingen klaar. Dat moet je weten. Wat er ook gebeurt, hoe ik ook faal. Zij weet achteraf vaak precies wat ik anders had moeten doen. Oké, ik zit op het terrasje. Rode wijn is op. Ik denk, oh, het was gezellig, Ronald. We gaan lekker naar huis. Lekker slapen. Goed idee. Ik betaal de rekening. Ik stap op de fiets. En ik begin naar huis te fietsen. En er gebeurt iets. Soms dan ben je aangeschoten. En dan voel je iets aan je lijf. En dan denk je, nou, we kijken er thuis wel naar. Dat werkt eigenlijk nooit in de praktijk, hè? Dit is wat er gebeurt. Ik ben aan het fietsen en ik voel ineens een soort onzichtbare kracht. Mijn rechtervoet bovenop mijn fietspedaaltje drukken. Serieuze pressie. Drukkage. En ik denk, dat is interessant. Maar fiets in godsnaam door, want anders gaan mensen allemaal kijken naar jou en je plakvoet. Dus ik fiets door. Alleen die druk op mijn voet, die wordt steeds groter. Steeds meer druk op mijn voet. En ik voel behoefte, ik voel een golf aan behoefte, aan meer informatie over mijn voet. Dus ik denk, nou Ronald, je bent er nou toch. Je voet is er nou toch. Kijk in godsnaam naar je voet. Dus ik kijk naar mijn voet en ik zie dat de veter van mijn schoen zich om de as van mijn fietspedaaltje heeft gewikkeld en zich met elke trap steviger vasttrekt. En nou komt het. Ik, fucking helder dat ik ben, ondanks al die wijn, ik zie dat, ik zie die voet en ik denk, stoppen. Daar is mijn oplossing, ja. Stoppen. Sterker nog, ik zeg hardop, zeg ik de volgende zin tegen mezelf op de fiets, zeg ik hardop, dit komt hardop uit mijn bek, ik zeg, stuur me naar de stoep om te stoppen. Dan zeg ik hardop, stuur me naar de stoep om te stoppen. Nou, als die zin uit je bek komt als je hebt gezopen, dan zit het nog wel goed, zou je denken. Dus ik stuur naar de stoep en ik rem. Maar dat doen mensen die willen stoppen. Dat is oké, ik rem. En ik kom tot stilstand. Ook in theorie prima. Maar op het moment van stilstand blijkt dat het gewicht van mijn lichaampje aan de verkeerde kant van het schijffietsje zit. Want het rechtervoetje zit vast aan het pedaaltje. Mijn gewicht zit aan de rechterkant. Dus ja, de kans op steun vinden op planeet Aarde aan deze kant van het universum is nul. En de landing is al ingezet, hè, mevrouw? Het feest is al begonnen. Nou, dan duurt dit lang. Als je hier weet waar het naartoe gaat, dat duurt lang. Dan kwam een oud wijf van 70 voorbij fietsen. Ik kreeg oogcontact met haar in de val. En ik hield ook oogcontact. Ik weet niet waarom. Ik dacht dat zij zwaartekracht zou kunnen opheffen. Of zo. Ik weet niet waar ik op hoopte. Die fietsen er keihard van. Die werd bang, jongen. Ik heb nog nooit een oud wijf zo hard zien fietsen. Bam! Er kwamen allemaal Spaanse toeristen voorbij. Die hebben zeker 3 keer Bassie en Adriaan gezegd. Die fuckers. Nou, ik had nog tijd om mijn belastingaangifte te overdenken. Tijd zat uiteindelijk. Ik knal keihard op de grond. Met die fiets bovenop. Zo klang. En ik hoor een jongen. Die is aan de andere kant van de straat. Is hij speciaal gestopt met zijn fiets. Om dit te doen. Die had alles zien gebeuren. En ik vertel dit hele verhaal aan de keukentafel, aan mijn moeder. En mijn moeder, die kijkt me super serieus aan. Die zegt, Ronald, jij moet schoenen met klittenband kopen. Wat is dat nou weer voor rukoplossing?

0: Would you go to bed with me?
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
2: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
3: Echt? Is dat nou handig?
2: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
3: Handig.
2: Het scheelt ook geld.
3: Heel handig dus.
4: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

And since she's the last one, and since she's the last one,

En ik weet niet of ze dacht dat ik Hotem was of zo, maar ik denk het niet, want dat woord zal ze niet gekend hebben. Maar... nou, wat ik super erg vind bij die kassa, zeker in sociaal opzicht, is die loopband waar je je boodschap op moet leggen. Dat trek ik niet, dat is een crime voor mij, zeker in sociaal opzicht, omdat er zijn altijd mensen die dat scheidingsbalkje voor tussen de boodschappen iets te venijnig moeten neerleggen. Met iets te veel panache, iets van... Dit is mijn boodschap. Doe even normaal. Gewoon even rustig gewoon. Het zijn volgens mij allemaal control freaks. Bezig met ordenen en afbakenen en zo. Ik haat control freaks, jongen. Bij mij thuis is het één grote teringzooi. Als ik ergens kom en mensen zeggen, doe alsof je thuis bent. Dan begin je meteen te zoeken. Dan zeggen ze, wat zoek je daar? Ik zeg, weet niet, maar dit doe ik thuis ook. Een teringzooi. Alleen, kijk, ik ben vet relaxed met het scheidingsbalkje. Bij mij is dat gewoon flum. Kijk maar of je er iets achter lijkt. Gewoon chill. Alleen dat is niet genoeg, want soms staat er zo'n control freak achter je. Heb je dat balkje nog niet neergelegd? Ben je nog bezig met je boodschap? En dan voel je al die blik branden in je rug. Met die boodschap van leg dat balkje neer, leg dat balkje neer. En dan kun je ze fokken. Dat doe ik altijd, dan kun je ze fokken. Wat ik dan altijd doe, ik leg mijn boodschap op die band. Ik leg mijn boodschap op die band, leg mijn boodschap op die band. Koop je één Toblerone, die leg je dwars neer, tak. En als zij dan beginnen, ah, is een Toblerone. En dan ga je door. Dat is mijn strijd. Want je hoort vaak dat mensen van mijn leeftijd onverschillig zijn. Er heerst een epidemie van onverschilligheid. Schijnt hoor, interesseert mij ook geen flikker, maar... Volgens mij betekent dat zij vinden dat ik me boos maak om de verkeerde dingen. Daar heb ik geen boodschap aan. Wie zijn zij om te zeggen waar ik me boos over mag maken of niet? Zij weten toch niet wat ik tegenkom? Zij weten helemaal niet wat mijn strijd is. Ze weten helemaal niet wat ik tegenkom. Ik koop een doosje thee van Pickwick. Zet erop 20 zakjes voor 1 kopje. Nee, ik krijg ze er niet in. Nou, ik zal heel eerlijk zeggen. Ik heb tegenwoordig steeds vaker dat als ik naar het journaal heb zitten kijken, dat er niks echt is blijven hangen. Niks wezenlijks blijft hangen. Dan heb ik naar het journaal zitten kijken en dan komt echt alles voorbij. Hè? De aanslagen, terrorisme, Gaza-strook. En het journaal afgelopen, doe ik de televisie uit. Dan zit ik naar zo'n zwart scherm te staren. En dan denk ik maar één ding. Dan denk ik alleen maar, wie noemt zijn zoon nou Connie Mus? En voor de rest blijft er niks hangen. En ik heb het wel eens nog erger gehad. Ik heb wel eens toen ik ziek was, een hele middag op televisie naar turnen zitten kijken. Ik geef geen fuck om turnen. Helemaal niks. De volgende dag ben ik beter. Ik loop over straat. Ik struikel over een stoeptegel. Ik corrigeer en ik groet af. Wat is dat? Ben ik de enige als ik 's ochtends een beschuit uit de verpakking haal en hij is kapot, dat ik dan met een mes met boter de randjes van die stukjes ga insmeren met boter, hem dan weer terug in elkaar duw, alsof het één hele beschuit is, hem dan ga smeren. Alsof het één hele beschuit is, dan muisjes opdoe, alsof het één hele beschuit is en dan na de eerste happels die pff, in mijn gezicht ontploft, alle stukjes die op de grond liggen al springend fijn stampen, terwijl ik roep hoerenbeschuit, hoerenbeschuit. Ben ik de enige? Ik heb laatst in de winkel echt 5 minuten voor me uit staan kijken, omdat voor mij in het schap in de winkel stond een 1,5 liter fles Sanex douchegel. 1,5 liter? Dat is zo'n koeiengrote fles, hè? Hoe komen ze erbij dat er behoefte is aan zo'n koeiengrote fles? Wie zijn die mensen? Maar je weet dat er marktonderzoek wordt gedaan. Zou het de pech van Sanex zijn dat ze net bij hun steekproef alle vreemde mensen in Nederland met rare douchegewoonten hebben opgebeld? Ik ben Fred en ik douche regelmatig met mijn pony Rita.

25 aan mij. En iedereen gaat er maar aan mee. Iedereen... Een ongeschreven protocol. Iedereen gaat er maar aan mee. Ongeschreven wetjes. Of de geschreven wetjes. Soms nog erger. Je mag bijvoorbeeld niet bellen in de auto zonder handsfree set. Dat is een regeltje. Je mag niet bellen in de auto zonder handsfree set. Houdt iedereen zich aan. Je mag wel met je autootje door de McDrive met een volledige maaltijd op je schoot de snelweg op.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Klimaat. Lastig hoor.
2: Pap, serieus? We moeten allemaal meer doen, hè? Anders dan verandert het leven op aarde straks voorgoed. Dat extreme weer, die overstromingen en die hitte, dat kunnen we toch niet laten gebeuren? En ja, er gebeurt al veel in Nederland, maar bedrijven kunnen nog duurzamer ondernemen. Organisaties meer vergroenen.
3: En de overheid, die moet ook meer doen.
2: Precies. En wij zelf ook natuurlijk. Anders omgaan met energie. Anders omgaan met spullen. Anders reizen. En anders eten.
4: En dat heeft echt zin allemaal?
1: Ja, tuurlijk. Alles wat wij doen voor het klimaat, dat helpt om de aarde leefbaar te houden. Hè? Ook voor onze kinderen.
5: Veranderen gaat niet 1, 2, 3. We moeten het samen doen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Alleen dan kunnen we grotere stappen zetten. Zet ook de knop om.

24/7 non-stop muziek. Mix 24.

dan is hij stuk groter. En er wonen ook heel erg veel mensen in Amerika. En het mooie is, snap je, die kunnen daar ook allemaal wonen. Ja! In een klein land heb je gewoon minder ruimte. Je zou derhalve kunnen stellen dat de oppervlakte van een land en het aantal mensen dat in een bepaald land kan wonen, dat twee dingen zijn die met elkaar te maken hebben. En dan kan je leuk vinden. En dan kan je niet leuk vinden. Doe maar niet uit. Het is zo. Je zou het kunnen vergelijken. Men zaag. Of eigenlijk met meerdere zagen dan. En een garage. Ja, kijk, als je een grote garage hebt, hè, heb je ook meer plek om daar een heleboel zagen neer te leggen. Snap je? Heb je dan tegen een kleine garage? Ja, ja, ja. Dan is het aantal zagen waar je er kwijt kan beperkt. Je zou natuurlijk die kleine garage tot een nok toe vol kunnen stouwen met zagen. Dat kan je doen, ja. Maar dan kan je auto niet meer kwijt. En dan ga je het op doen om je auto kwijt te raken. En niet meer heel veel zagen neer te leggen. Hey. Weet je wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Zal ik eens zeggen wat het mooiste is? Weet je wat het mooiste is? Als het allebei kan. Dat is lekker, hè? Dat allebei kan, dat je dus en je zagen en je auto kwijt kan. Oh. Maar dat is lekker, hè? Kan je het me voorstellen, of niet? Kan je het me voorstellen? Moet je doen. Moet je doen. Doe eens. Doe dan. Kan je het me voorstellen, of niet? Doe eens. Doe dan. Doe eens. Zal ik het doen? Doe ik hem nog één keer. Dus, daar je dus. En je zagen. Maar dat is nog niet alles, hè? Kwijt kan. Schitterend. Ik weet niet, plassen. Daar we zagen liggen en daar liggen we zagen en daar liggen een paar. Die auto is dat god weet waar. Niks ervan. Hup, de garage met die rotzooi. En dan vragen mensen van, was de auto? Ja, in de garage. En dan zagen. Ja, ook. Maar ja, kijk, daar heb je dus een grote garage voor nodig. Maar pas op, mensen. Mensen zijn geen zagen, hè. Nee, tuurlijk niet. Mensen zitten talen op elkaar te zagen. Mensen kunnen veel meer. Mensen kunnen veel meer dan zagen. Mensen kunnen bijvoorbeeld auto rijden en koken. Nou, dan ga je al. Dan ga je al. Dat kan een zaag niet. Een zaag kan niet koken, hè. Dat kan niet. Dat kan niet. Zaag kan niet koken. Kan niet. Hebben ze op een gegeven moment geprobeerd, hè. In Oslo, serieus. Om een zaag te laten koken. Echt maar. Huis afgehuurd. Keuken vol met camera's gehangen. Die keuken vol met etenswaren. Zaag erbij geflikkerd. Ja, en dan is de kwestie van wachten. Ja, ik dacht, ik ging koken. Nee, sorry. Nee. En dat kan een zaag niet. En zo zijn er nog veel meer verschillen tussen mensen en zagen. Want ik weet nog heel goed dat mijn grootvader tegen mij zei op zijn sterfbed. Het ging niet zo goed met hem. En hij vroeg steeds, waar is Hans? Waar is Hans? Waar is Hans? En ik was jaren 5, zo'n manneke. En ik kom bij hem. Ik kom bij hem. Hey. En hij pakt zo mijn hand vast. En hij keek me aan zo. Door die staar heen, zeg maar. En toen zei hij, en dat vond ik zo mooi. En dat waren zijn laatste woorden. Hij keek me aan. En hij zei. Oh, manneke. Oh, manneke. Oh. Als je alle verschillen tussen mensen

0: en zagen. Op zou willen schrijven. Dat is niet te doen.
1: Dat is mooi, hè? Ik vond het zo mooi. En weet je waarom? Omdat het zo waar is. Het is zo waar. Het is onzin om alle verschillen tussen mensen en zaken op te schrijven. En weet je waarom? Omdat het aan de ene kant heel veel werk is. Ja. En aan de andere kant schiet je er geen fuck mee op. Dus ja. Maar ja, als ik hierover begin te praten tegen mensen, dan hebben ze meestal zoiets van, oh, daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht. Nee, dat soort dingen, nee, daar ben ik eigenlijk niet mee bezig. Maar ja, is mooi. Wat krijg je dan? Garages vol met zagen, auto's die midden in de middag ergens in de straat geparkeerd staan en staat op videoband naar voetbalwedstrijden waar je nog naar kijkt. Als je zo je leven wil leiden, doe het dan. Maar kom er niet met mij af, zeiken. Ik leg het toch uit? Waarom denk je dat ik dat doe? Waarom? Weet je waarom ik dat doe? Zal ik het zeggen? Omdat ik van mensen hou. Ja. En dat ik graag zie dat ze hun spullen kwijt kunnen. Daar gaat het mij om. Amerika is een enorm land. Waar dus heel veel mensen kunnen wonen. Nou, is toch goed? Is toch prima? Hoef je er niet moeilijk over te doen? Kunnen we het er gewoon over hebben? Ik snap niet wat het probleem is nou. Wat is nou... Wat is er nou aan de hand? Het is toch heel simpel? Nee, nee, maar als je echt dezelfde paal maakt, zouden ze dezelfde bij op hebben gekomen. Want ik plaats me niet voor hetzelfde, hè. Maar als je voor mij eenzelfde hadden geplaatst, hadden ze voor mij in elk geval heel naar de A-zeger hebben gekomen. En ik plaats me daar af niet door. Nee, maar ja, hé, hey, maar plaats ik mezelf van elk niet door als je zelf die plaats hebben gekomen voor mezelf niet mee hebt geweest? Nee, maar als je in de plaats hebben gekomen, dan man, denk ik van, oh ja, ik zou naar de plaats hebben gekomen, oh ja, ik zou de plaats dezelfde delen hebben gekomen, man. Maar ik plaats me dezelfde delen hebben gekomen, dan moet ik wel eerlijk zeggen. Ik had naar die plaats hebben gekomen, dus in ieder geval, die plaats hebben we uiteindelijk zelf een plaats hebben gekomen. Maar ja, die plaats hebben ze zelf hebben gekomen, hè. Die plaats hebben eigenlijk uiteindelijk al precies om dezelfde aard in de kop hebben gekomen, dus plaats, dat is duidelijk. Maar ja, moet ik naar die plaats duidelijk hebben, dat dacht ik niet. De plaats is natuurlijk niet dat ze duidelijk hebben geworden. Want die playstone, die had ik zelf niet helemaal niet, hè?
2: Want dat is iets van, ik denk als we playstone duidelijk hebben, dan plaats je me even voor dezelfde hebben gekomen. Maar, die playstone die precies in het been hebben gekomen, die zaakst ook. Maar die playstone moet ik alleen even zeggen, zo. Die had zich wel, voor dezelfde hebben gekomen. Nou, mag je dat ze duidelijk hebben gekomen? Ik mag hem wagen. En die sleutel die hem bij de steen hebben genomen. Hij plaatste zo en ik kom zo. Ik zeg van, is de plaats er zelf hier? Hij zegt van, ik denk dat het een zeem is. Ik zeg, plaats er zelf duidelijk. Dus ik, nee. Ik zeg van, dus de plaats er niet van de steen hebben genomen. Zeg ik, van ja, dat ik, zeg, dat je plaats er moet zelf hebben gepaald, man. Doe zo'n plaats gekomen, man. En die plaats is duidelijk voor mijzelf. Maar die geeft de plaats namelijk. Ik heb gegeven, de plaats is om aan te kijken. En die van, oh, dat verstonden we niet. Ja, flikker toch op, man.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Ik ben Tamara Derks. En als huisarts weet ik dat de giftige stoffen in vapes heel schadelijk zijn. Voor de longen en voor de ontwikkeling van de hersenen. Ik heb best moeite om dit over te brengen op mijn dochter van 13. 1 op de 10 kinderen van 12 heeft al eens gevaped. Ik wist niet of zij al eens had gevaped. Ze zei van niet. En toch ben ik met haar hierover gaan praten.
2: Zegt jouw kind ook nee tegen vapen? Wacht niet. Praat erover, zodat je kind niet begint. Kijk op neetegenvapen.nl.

Ik denk dat Christine en ik na elkaar nauwelijks een week of drie kinderen moesten meteen getrouwd worden. Ik zeg, doe mij even een lol, zeg hij. Ja, zegt ze, achter iedere geslaagde vrouw staat een man, hè. Ik zeg, ja, naar de kont te kijken, zul je bedoelen. Ze wilde me dan de gelukkigste man op de wereld maken. Ik zeg, nou, ik zal je missen. Ja, het moest nog in het wit ook allemaal. Ik zeg, waarom zijn jij nou in het wit, joh? Nou ja, waarom een trouwjurk dan wit was, wist ze zelf ook niet. Ik zeg, het zal wel te maken hebben met dat de meeste huishoudelijke apparaten wit zijn, weet je niet? Want met maagdelijkheid kon het in haar gevalletje niet veel te maken hebben. Die was voor mijn tijd alleen maar met de goede benen uit het verkeerde bed gestapt, weet je. Ik geloof dat ze vier talen sprak, maar in die eentje kon ze nee zeggen. Dat was voor mijn tijd net een koelkast. Daar ging de hele dag vlees in en uit. Maar ja, waarom zou je trouwen, weet je. Hè? Voor het geld hoef je niet te doen, toch? Voor de seks al helemaal niet. Ik vind trouwen voor de seks, dat vind ik net zoiets als een Boeing 747 kopen voor de gratis pinda's. Dat is het leger ingaan om op de kapper te besparen. Het huwelijk is toch niet heel veel meer dan een dure manier om je was te laten doen, zeg maar zelf. Ik liep dat wijf tenminste de hele dag uit te leggen dat een koopje ook geld kost. Hè? Een koopje iets is dat ze niet nodig had voor een prijs die ze niet kon weerstaan. Maar ja, hielp allemaal niks, jongen. Kijk, weet je wat het is met die getrouwde vrouwen? Het zijn net condooms. Hè? Ze zitten vaker in je portemonnee dan om je lul. Hè? Ik dacht wel eens bij mij, ik kan beter 50 euro op mijn lul laten tatoeëren. Dan zie ik mijn geld tenminste nog eens groeien terwijl zij er met de VK aan zit. Weet je. Ja, kijk, wat al die vrouwen hetzelfde maakt, het is dat ze denken dat ze anders zijn. Hè? Het begint allemaal met keiharde seks en dat leidt al snel tot kusjes geven. Voor je het weet zit je met elkaar te kletsen, hè, natuurlijk. Het liefst over de relatie. Hè? Of ik er het gevoel kon geven vrouw te zijn. Nou, ik heb mijn hemd uitgetrokken en gezegd, strijd maar. Ik zeg, als je ontbijt op bed wilt, kun je het beste in de keuken gaan slapen. Nou, de buurman die zoent zijn vrouw tenminste iedere ochtend gedag voordat hij naar zijn werk gaat. Waarom doe jij dat nooit? Dus ik zeg, man, ik ken het hele wijf niet eens. Nou, het is nog één keer voorgekomen dat ze me thuis opwachtte. Had ze zo

0: or see, but a dream within a dream.
1: 24 uur per dag. Mix 24.
2: Do you remember before the rain?
3: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
4: Let op, nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Even ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.

dat in de pauze misschien nog iemand zit te kijken of die ook Engelse woordjes kon bedenken die klinken als Nederlandse woordjes en waarvan je de vertaling ervoor zou kunnen zetten in een zinnetje. Roep maar als je het hebt. Huh? Valt tegen, hè? Nee. Ik had er nog eentje. Oh ja. Waarom duik je nooit eens met mij in de koffer, Kees? Mijn pianospel is niet meer zo virtuoos als toen ik 14 was, want ik heb de laatste jaren minder les. Minder les. Zullen we even de rest doen? Dan kunnen we aan het bier. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart cake kan ik niet goed rekenen. Het zou gekund hebben, keek, als het was geweest terwijl ik naar een taart keek. Maar nu zit die vriendin er weer tussen. Ik vind het trouwens niet erg als je iets fout roept, hoor. Want het gaat om het meedoen. Hè? Daarom heet dit programma ook Doe Mee. En het winnen... Ja, bij de eerste 29 try-outs heb ik mokken uitgedeeld. Als er nou toch nog steeds mensen zijn die denken dat er wat te winnen valt... en zitten te hopen... Ja, je zou hooguit wat tijd kunnen winnen door alvast weg te gaan, maar verder. Geen illusies. Terwijl ik mijn vriendin met een stuk taart paai... en naar een blonde haarlok kijk die ik aai. Vraag ik hoe zij het vindt, waarop zij zucht. Saai. Ik denk dat ik de was maar even droog draai. Voordat ik met mijn spullen naar de zaal... Hol. Ik wou net weer gaan pauzeren. Die zit vanavond, ook al is het herfst, vol. Vindt zij het goed als ik wat met haar pop? Dol. En zomaar heel een winkelcentrum. Mol. Dat is leuk, hè? Dat mollen uit de eerste helft dan weer terugkomt. Ze weet wel dat ik met een oude vlam... Flame. Sinds ik steeds mokken met haar op haar naam... Neem. Waaruit ik nu al maanden al mijn drank... Drink. Ze is in het leggen van dat soort verband... Link. Dat ik nog af en toe iets van die hoer... Hoor. Daar geeft ze mij per dag een klap of vier voor. En als ik haar een keertje in de winkel

0: van etenswaar uit blik ken, waaraan ik ooit, al is de vraag wanneer, wen, denkt mijn vriendin wanneer ik eet, hij eet. Het is derde persoon enkelvoud, hè? Dat is, ook in het Engels krijg je dan een S achterstand. Dus het is he eats. Dus hij eet iets, iets fiets, maar ik doe aan wat hij behoeft.
1: Niets.
0: Hoewel ik heel veel man, je weet niet hoe, hou van rund en liever op een stukje koe.
1: Kou.
0: Dan smaakt zo'n blikje gistextract met bloem.
1: Flower.
0: En voel je je na elke hap een uur.
1: Ouwe.
0: Ik ken al één coupletje. Maar dat slaat nergens meer op. Dat is volslagen van pot gerukt met een buurman die uit de lucht komt vallen. Maar ik vond het te lang. Probeer het dan zelf maar eens. En dat het ook nog een coherent verhaal is, waar je wijzer van wordt. Dat lukte mij zelfs niet. Het is moeilijk genoeg, hoor. Weet je hoe lang ik hier aan gewerkt heb? 6 jaar. Ik was al lang blij dat ik dit had. Ik ben trouwens bezig met een versie in het Duits. Wat zou jij er vinden als ik zoals jij doe? En een Franse ook. Ik vond gisteren de avond zwaar. Wat staat de glas ver? Sorry, ik zo over mijn zus, sir. En ook nog een Engelse versie, waarbij niet alleen het laatste woordje van iedere regel moet vertaald worden in het Engels om het laatste woordje in het Nederlands te krijgen, maar dat Nederlandse woordje moet vervolgens opnieuw in het Engels vertaald worden om opnieuw een Nederlands woordje te krijgen wat dan de zin echt afmaakt. Gek dat ik die hoer hoor hier. Dus het hoor weer in hier. De economie ligt in de Verenigde Staten steeds stil. De Staten steeds is stil. Maar dat duurde wel 12 jaar voordat je daarmee kon lastigvallen. Het schijnt dat er een brandje in het bos woedt. En ik weet niet wat ik met mijn humeur moet. Het slaat nergens op. De buurman, heb je hem? De buurman die het gras uit alle macht maait, belooft dat hij het laatste woordje goed raait. Ik doe al 20 jaar met dezelfde wasmachine. Ik moet gewoon zorgen dat er geen vocht bij in de buurt komt.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
3: Frisje?
4: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. Dan moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
2: Gezellig.
5: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele lederstruik. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de 6e achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint heel aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kunnen ook niet biljarten. Jeu de Boel. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeu de Boel gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Een rare zin. Volg nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volg nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volg nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Ah, zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

De mensen zijn zulke rotzakken. Ja. Het zijn schurken, de mensen. Schurken en rotzakken. En zo vreselijk ondankbaar ook. Ik heb van het begin af aan heb ik alles voor jullie geregeld. Ik heb het zo gezellig mogelijk gemaakt. Ik heb een lichtje aangedaan. Ik heb de hemel van de aarde gescheiden. Ik heb de zee van het land gescheiden. U kunt het allemaal nalezen in het eerste deel van mijn grote boek. Daarna heb ik de planten gemaakt. Ik heb de dieren gemaakt. En het was allemaal terrific. Hè? Reuze exciting. Maar met de mensheid is gesodemieter begonnen. Toen ik die gemaakt had, toen dacht ik, nou ja, ik neem een dag vrij. Ik dacht dat het goed was. Nou, dat heb ik lelijk op mijn bammetje gehad. Maar ja, vergissen is goddelijk, zullen we maar zeggen. He, dus ik dacht, ik hou gewoon een keertje grote schoonmaak. En dan ben ik er vanaf ook. Nou, toen heb ik eerst de boel een keer totaal onder water gezet. Nou, dat heeft niks geholpen, want er hoeven er maar weer twee boven te komen. Dat gaat weer als konijnen natuurlijk. Daarna heb ik de Israëli's 40 jaar door de woestijn getrapt. Ik heb de Egyptenaren getreiterd. Ik heb de zee opengegooid. Ik heb gezegd, daar moet je doorheen. De zee weer dicht gegooid. Ja, echt rotgeintjes. Ik heb er miljoenen afgemaakt. Ik heb ze verbrand, gewurgd, verdronken. Mannen, vrouwen, kinderen. Want ik denk, dit moet met wortel en tak worden uitgeroeid. Nou. Die hele campagne is geen groot succes geworden. Ik heb jullie gewoon onderschat. Dus toen dacht ik, come on, who is? If you can't beat them, join them. Dus toen ben ik zoete broodjes gaan bakken. Toen heb ik nota bene mijn enige zoon naar beneden gestuurd. Die jongen is totaal overstuur weer teruggekomen. Die is echt zeer onbeleefd behandeld. Vlak voor het weekend. Ja. Yeah. U kunt het allemaal nalezen in het tweede deel van mijn grote boek. Dat heb ik samen met het eerste deel tot een kloeke bundel laten binden. U kunt het allemaal afhalen. Iedere hotelkamer is het gratis te vinden. Dat doen jullie dan dus niet, want ik word niet meer gelezen. Het is toch zo, ik word niet meer gelezen. Er is een boycott. En ik weet precies, ik word niet eens meer geloofd. En dat is al ruim 2 eeuwen aan de gang. Het is pure character assassination. Het is begonnen in de 18e eeuw, ik weet het nog precies. Ik weet ook wie erachter zat, ik weet het precies. Ik vond het aanvankelijk nog wel charmant. Ik denk, nou ja, ze hebben een eigen vrij willetje. Het is nou de 18e eeuw, dat moet een keertje kunnen. Ik denk, als jullie een tijdje willen doen alsof ik er niet ben, even goede vrienden. Maar regel dan ook maar gewoon voortaan alles zelf. Nou, dat hebben jullie gedaan. En nou is mijn punt, dat het duurt intussen wel erg lang. Dat jullie alles zelf regelen. Dat alles eigenlijk ruilt en zeilt en groeit en bloeit, zonder dat ik er ook nog maar iets mee te maken heb. Terwijl ik vind toch, ja, ik had het bedacht. Dus nou heb ik een vraag. Mag ik weer meedoen? Mix 24.